24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Bij een schietpartij aan de sportlaan in Gouda is maandagavond 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunningen in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Bij een schietpartij aan de sportlaan in Gouda is maandagavond 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie van niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van de type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Bij een schietpartij aan de sportlaan in Gouda is maandagavond 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

te hard. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De twee vervuilende kooksgasfabrieken van Tata Steel in IJmuiden krijgen voorlopig geen sluitingsdatum. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bereidt sinds een maand voor op intrekking van de vergunningen. De verouderde fabrieken overschrijden structureel de milieunormen. Tata Steel wil ze versneld sluiten. Gisteravond is het bij het aanmeldcentrum in Ter Apel uit de hand gelopen tussen meerdere asielzoekers. Politie en beveiligers grepen in en zetten tenminste twee personen aan de grond. Hulporganisaties waarschuwden al langer voor oplopende spanning op het terrein. Dit weekend was er al een incident waarbij een mes werd getrokken. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die de ambtstermijn van de premier tot maximaal 8 jaar beperkt. De maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 2 mei 1990 en voorkomt dat Viktor Orbán opnieuw premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán beschouwt dit als een persoonlijke aanval. De president moet de wet nog wel ondertekenen. En de marathon in Sneek gaat zaterdag niet door en wordt verplaatst naar het najaar. De gemeente trok de vergunning in nadat bleek dat het EHBO-plan was opgesteld door een 22-jarige man die dit jaar terecht stond voor het uitgeven van zichzelf voor een ambulancebroeder. De organisatie zegt geschrokken te zijn van deze situatie. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buien kansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: moet u eens even luisteren naar wat onze landbouwkundige u vertellen kan. En dat voor alle kippenhouders van belang is. Zowel voor dengene die een paar kippetjes erop nahoudt, als voor hem die zijn bestaan erin vinden moet. Bij al die mensen is het wachtwoord eieren. De kippen moeten eieren leggen. Hoe verkrijgt men nu veel, zware, lekker smakende eieren? Daarop is maar één antwoord. Poeder de kippen met kalfees ochtendvoer, tok tok. Dat ochtendvoer bevat alles wat voor een kip nodig is. Tok tok houdt de kippen gezond, sterk en levenskrachtig. Het stelt ze in staat tot hoge productie, ook in den winter, als de eieren duur zijn. Tok tok kippen leggen veel, zware en lekker smakende eieren. Na de langdurige proefnemingen waren wij van de beste kwaliteiten van Tok Tok overtuigd. Nu hebben de gebruikers onze overtuiging bevestigd en allen roepen om strijd. Kalfees Tok Tok is het ochtendvoer bij uitnemendheid. De kippen zijn er dol op. De kippenhouder is voortdurend in zijn schik. Wie nooit eieren wilde eten, grijpt met graagte naar een Tok Tok ei. Tok Tok maakt tevreden kippen. Tok Tok maakt tevreden mensen en brengt geld in het laadje. Wilt ge ook van die voordelen genieten? Wel nu, koop dan nog heden Tok Tok. Gij deelt dan reeds morgen in de grote successen die dat prachtige ochtendvoer u verzekert. Heeft u dus goed gehoord? Kalfees Tok Tok is het ochtendvoer bij uitnemendheid. Kalfees Tok Tok, veel eieren in het hok. En luister nu naar het lied dat onze kippen u toezingen.
1: Was maar een dood

Toen bracht de baas tot onze pret, hij is een lepe boer. Opeens een wonder in ons hok, al feesten op het voer. Ik snap nog niet hoe zoiets bestaat, maar ik werd een eieren automaat. Tok, tok.

de oude trouwaan, die staat zich te vermaken. Hij zegt, dit voer staat bovenaan en krijgt het van de daken. Beweert als ik goed vliegen kon en schudt dan met zijn flanken. Dan vloog naar Delft om daar Calvé persoonlijk te bedanken. Wel hij zijn vleugels trots ontplooit, krijgt hij alweer blij voor tien. Ik heb jullie en de baas hier nooit zo vrolijk nog gezien. Ik zweer nu bij Dok Dok, geen ander voer komt meer in het hok.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De twee vervuilende kooksgasfabrieken van Tata Steel in IJmuiden krijgen voorlopig geen sluitingsdatum. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bereidt sinds een maand voor op intrekking van de vergunningen. De verouderde fabrieken overschrijden structureel de milieunormen. Tata Steel wil ze versneld sluiten. Gisteravond is het bij het aanmeldcentrum in Ter Apel uit de hand gelopen tussen meerdere asielzoekers. Politie en beveiligers grepen in en zetten tenminste twee personen aan de grond. Hulporganisaties waarschuwden al langer voor oplopende spanning op het terrein. Dit weekend was er al een incident waarbij een mes werd getrokken. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die de ambtstermijn van de premier tot maximaal 8 jaar beperkt. De maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 2 mei 1990 en voorkomt dat Viktor Orbán opnieuw premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán beschouwt dit als een persoonlijke aanval. De president moet de wet nog wel ondertekenen. En de marathon in Sneek gaat zaterdag niet door en wordt verplaatst naar het najaar. De gemeente trok de vergunning in nadat bleek dat het EHBO-plan was opgesteld door een 22-jarige man die dit jaar terecht stond voor het uitgeven van zichzelf voor een ambulancebroeder. De organisatie zegt geschrokken te zijn van deze situatie. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buien kansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Irene Wüst is benoemd tot chef de mission van de Olympische Zomerspelen van 2028 in Los Angeles. De 40-jarige oudschaatster neemt het stokje over van Pieter van der Hogeband. Bevalt die samenwerking, dan bekleedt ze die functie ook tijdens de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Wüst is de eerste vrouw in deze functie voor de valide sporters. Een B-52 bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht is kort na het opstijgen neergestort bij Los Angeles. Bij het ongeluk zijn 8 Amerikaanse bemanningsleden om het leven gekomen. Het toestel voerde een routinemissie uit waarbij een nieuw radarsysteem getest zou worden. Onder de doden zijn 2 medewerkers van Boeing. De 2 vervuilende kooksgasfabrieken van Tata Steel in IJmuiden krijgen voorlopig geen sluitingsdatum. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bereidt sinds een maand voor op intrekking van de vergunningen. De verouderde fabrieken overschrijden structureel de milieunormen. Tata Steel wil ze versneld sluiten. Gisteravond is het bij het aanmeldcentrum in Ter Apel uit de hand gelopen tussen meerdere asielzoekers. Politie en beveiligers grepen in en zetten tenminste 2 personen aan de grond. Hulporganisaties waarschuwden al langer voor oplopende spanning op het terrein. Dit weekend was er al een incident waarbij een mes werd getrokken. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buien kansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag.

geld, alles kun je doen met geld. Een diamanten speld of 60 paraplu's van zij, allemaal op een rij. Niet dat ik dat hoef, daar heb ik toch niks aan. Maar ja, het kan, het kan, het kan. Geld, geld, geld. En als ik het heb, dat geld, dan zeg ik, hoeveel kost die auto? 10 mil, wat een koopje zeg. Nee, hij hoeft niet voor de in.

held. Alles kun je kopen voor geld. Een heel voetbalveld met heel het Ajax elftal erbij. Allemaal op een rij. Niet dat ik dat hoef, ik doe er toch niks mee. Maar ja, die deed, die deed, die deed. Geld, geld, geld. En als ik het heb, dat geld, dan zeg ik: hoeveel kost die raceboot? 20 mil, wat een schijntje zeg. Nee, er hoeft geen papiertje om. Ik scheur er subiet mee weg. Naar de Riviera. Naar de Riviera. Geld, geld, geld. En als ik het heb, dat geld, dan zeg ik: hoeveel kost dat vliegtuig? 50 mil, wat een koop.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Nederlanders tonen minder interesse en vertrouwen in het dagelijkse nieuws dan voorheen. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde Digital News Report. Vooral jongeren tussen de 18 en 34 jaar haken af. Sinds 2018 daalde de belangstelling van 61 naar 45%, terwijl de groep zonder interesse fors groeide naar 14%. Een 44-jarige Rus die kritisch over Vladimir Poetin schreef, is maandag in het oosten van Polen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats in Podlaska, dicht bij de grens met Belarus. De Poolse politie vermoedt de moordzaak, maar kent het motief nog niet. Er is nog geen verdachte opgepakt. Irene Wüst is benoemd tot chef de mission van de Olympische Zomerspelen van 2028 in Los Angeles. De 40-jarige oudschaatster neemt het stokje over van Pieter van der Hogeband. Bevalt die samenwerking, dan bekleedt ze die functie ook tijdens de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Wüst is de eerste vrouw in deze functie voor de valide sporters. Een B-52 bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht is kort na het opstijgen neergestort bij Los Angeles. Bij het ongeluk zijn 8 Amerikaanse bemanningsleden om het leven gekomen. Het toestel voerde een routinemissie uit waarbij een nieuw radarsysteem getest zou worden. Onder de doden zijn 2 medewerkers van Boeing. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buienkansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen.
1: Een 2-jarig jongetje is overleden na een val uit een raam op de tweede verdieping in Rotterdam. Het tragische ongeluk gebeurde gisteravond aan de Frans Bekkerstraat in de wijk Saarloos. Ondanks reanimatie door toegesnelde hulpdienst en vervoer naar het ziekenhuis is het slachtoffertje aan zijn zware verwondingen in het ziekenhuis bezweken. Venezuela moderniseert het verouderde elektriciteitsnet via een nieuwe overeenkomst met het Amerikaanse bedrijf General Electric. Deze samenwerking moet de dagelijkse stroomstoringen van 10 uur beëindigen. Interim-president Delcy Rodríguez noemt het herstel van de essentiële dienst een historische stap voor het land na jaren van zware achteruitgang. Nederlanders tonen minder interesse en vertrouwen in het dagelijkse nieuws dan voorheen. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde Digital News Report. Vooral jongeren tussen de 18 en 34 jaar haken af. Sinds 2018 daalde de belangstelling van 61 naar 45%, terwijl de groep zonder interesse fors groeide naar 14%. Een 44-jarige Rus die kritisch over Vladimir Poetin schreef, is maandag in het oosten van Polen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats in Podlaska, dicht bij de grens met Belarus. De Poolse politie vermoedt de moordzaak, maar kent het motief nog niet. Er is nog geen verdachte opgepakt. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buienkansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws.

Goedemorgen, lieve luisteraars. Welkom bij ons dinsdagochtendprogramma rondom 10. Omdat we de laatste dagen erg druk hadden met allerlei zaken, hebben we maar weer een aantal willekeurige grepen gedaan uit de platenkasten in de studio. Bij het rangschikken van deze cd's bleek tot onze verbazing dat het grootste aantal liedjes Engelstalig waren. Was dat toeval of is het Engels overheersend in onze platenkast? En om te beginnen vragen we vol belangstelling hoe het met u gaat. Dat wil zeggen, Mouten McNeil vragen, how do you do? Wensen u heel veel luisterplezier met Agnes voor de microfoon en Pierre aan de knoppen.

0: Daar hoorde Lea van de Cats met Three Degrees Dirty Old Man. En zoals we bij onze aankondiging zeiden, How Do You Do van Mout en McNeil.
1: Hartelijk gefeliciteerd.
0: Fred Oster is vandaag jarig, ex-presentator hier in Nederland. Hans Dorrestein, cabaretier, is 85 jaar geworden. Gino Vanelli, zanger Canada. Erik de Zwart is jarig, presentator. Daniel Brühl, acteur. Jordi van Loon, hier zanger hier in Nederland. Bij de Rozo is 21 juni jaar Jan van Dalen. En we moeten onze excuses aanbieden aan Beb, want Beb was 15 juni jaar. En daar hebben we eventjes, ja, heel vergeten gewoon. Ja. We hebben het heel druk, maar dat is geen excuus. Beb, van harte gefeliciteerd nog. En dan 17 juni morgen is Mieke de Rijkjarig. 19 juni Nico van Langendijk. En dan 15 juni, gisteren was Piet Katzenburg jaar. Ook 15 juni Bianca van der Zalm. En 18 juni is Josien Teunissen jaar. Allemaal een hele fijne dag. En namens de Rozo, van harte gefeliciteerd.

Ja, dat waren de Thielman Brothers. Little Bird. Heerlijk, hè? Die vogels horen fluiten. Bengals. Walk Like an Egyptian. En Michael Jackson zong One Day in Your Life. En dan een mooie tentoonstelling tropische planten.

luisterden naar Blondie met Dennis. En Paul Young was er met Love of the Common People. En Macho was er met Rob Hoeken. De komende dagen schakelen we geleidelijk over naar een ronduit zomersfeertype. Vandaag wordt het van noord naar zuid 20 tot 25 graden. En daarbij staat de zwakke tot matige wind uit verschillende richtingen en vooral in de middag schijnt de zon geregeld. Morgen valt de temperatuur met 21 tot 27 graden nog wat hoger uit. Zonovergoten wordt het dan nog niet en een lokale bui is niet geheel uitgesloten. De dagen daarna schijnt de zon volop met in het binnenland tropische temperaturen. Vrijdag kan het benauwd aanvoelen en lijken de hoge temperaturen gepaard te gaan met stevige onweersbuien.

0: Baccarat, Manfred Mann en de Kings waren even te gast in ons programma rondom 10. En dan een kort verhaal hoe Michael Pilaski over het leven denkt. Het leven is een avontuur om te ondergaan. Een mysterie om te ontdekken. Een kans om te benutten en een uitdaging die we aan moeten gaan. Het leven is zowel de reis als de bestemming.
1: Op een vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam, zat aan de bar.

applaus voor Nena en met volle borst werd er meegezongen Luftballons. En dan was het Doe Maar met de bom. En bij ons andere overdenkentje was het Leef van André Hazes.

Ja, ga nu gezellig even met ons mee. Lekker bakje drinken, koffie of thee. En dan draaien wij intussen leuke muziek. Terwijl u zit te genieten van uw bakkie. Nummer 1 hits uit het verleden.

netjes onze plaat uit laten draaien, hè? Agnes, pas op. Pussycat, Mississippi. Combi, dance band met Son of Jamaica. En ik heb geen zin om op te staan. Dat waren de plaatjes die wij nu net gedraaid hebben. En dan is er een festival, Bosparade. Installeer jezelf op de oever van de Dommel en kijk naar alle kunst en optredens die voorbij komen drijven. Dat is zo ongeveer de Bosparade in 's-Hertogenbosch. Wat er dan voorbij vaart, dans, circuskunst, muziek, theater. En dat alles geïnspireerd door het werk van Jeroen Bos. Te zien van 18 tot en met 21 juni, bosparade.nl.

Ja, de Elephant Song van Kamal. Een Hair werd gezongen door Zen. Tom Jones was er met Green Green Grass of Home. Mienke Schat, directeur van het museum Panorama Mesdag, zegt bijvoorbeeld: met onze tentoonstelling Drift Duin tot Doggersbank sluiten we aan bij de traditie van Hendrik Willem en Sientje Mesdag. Zij waren schilders en natuuractivisten die zich ruim 145 jaar geleden al actief inzetten om zijn postduin, het hoogste duin van Scheveningen, te behouden. Nu ziet u in het museum hoe 22 hedendaagse kunstenaars antwoord geven op de vraag die nog steeds actueel is. Hoe verhouden wij ons tot het duinlandschap en de Noordzee? En natuurlijk bekijkt u dan ook Panorama van Scheveningen, het beroemde 120 meter lange schilderij uit 1881. Meer informatie bij panoramamesdag.nl en te zien tot en met 13 september.

Ja. Aan het eind van onze uitzending horen we nog van George Baker Selection, Little Green Bag. En dan zijn we aan het einde van onze uitzending gekomen. Aan het begin vroegen we aan u luisteraars hoe het met u ging. En nu aan het eind van ons programma hopen we natuurlijk op een positief antwoord. En dat u van de muziek hebt genoten. Wij deden het graag voor u en hopen u volgende week weer te ontmoeten in Rondom 10. Vanaf 1 uur zijn Jan en Anton te horen in Schijven die Blijven. En voor nu wensen wij u veel liefs, gezondheid en graag tot volgende week met Pierre en Agnes. Houdoe!

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het Belgisch Openbaar Ministerie eist 27 jaar cel tegen Paolo Falzone voor het dodelijk carnavalsdrama in België. Hij reed in 2022 onder invloed 7 mensen dood. Tegen medepassagier Antonio Falzone is een gevangenisstraf van 2 jaar geëist voor hulpverzuim. De rechtbank doet woensdag uitspraak over de straffen voor beide mannen. Oekraïnse troepen hebben een belangrijke olieraffinaderij in Moskou aangevallen met lange afstandsraketten en drones. De Russische luchtverdediging schoot 60 toestellen neer, maar het complex vatte wel vlam. Deze aanval verstoort de regionale brandstofvoorziening ernstig en leidde tot tijdelijke sluitingen van luchthavens vlakbij de hoofdstad. Oekraïne bestookt al ruime tijd dergelijke strategische Russische installaties. De fabrikant van elektrische bussen Ebusco bevindt zich financieel nog altijd in zwaar weer. Door vertraagde maatregelen kampt het bedrijf met grote problemen rond het dagelijks werkkapitaal. Hierdoor is er materiële onzekerheid over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Ebusco voert gesprek over verkoop van onderdelen om extra kapitaal te kunnen genereren. Archeologen hebben in het Nijmeegse Waalfront het grootste Romeinse badhuis van ons land blootgelegd. Het complex besloeg ruim 4900 vierkante meter en was daarmee dubbel zo groot als vergelijkbare vondsten in Voorburg en Heerlen. De stad Ulpia Noviomagnus kreeg rond het jaar 100 na Christus onder keizer Trajanus grote stenen publieke gebouwen. Het weer tot slot. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met geregeld zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden, lokaal 25 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig en waait in Zuid-Nederland uit het westen. In het noorden draait deze van oost naar noord. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Duitsland verwerpt het voorstel voor de EU meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Volgens minister Günther Kriegbaum zijn de uitgaven veel te hoog. Ook Nederland, Zweden en Oostenrijk vinden dat er meer moet worden bezuinigd. Duitsland wil verder dat EU-geld vooral naar veiligheid, defensie, concurrentiekracht en kunstmatige intelligentie gaat. De EU-ministers bespreken het voorstel vandaag in Luxemburg. Supermarkten in Nederland en België halen verschillende soorten honden- en kattenvoer uit de schappen. Bij controles zijn blauwe stukjes plastic in het voer aangetroffen. Het gaat onder meer om producten van de huismerken van Albert Heijn, Jumbo, Lidl en Delhaize. De dierenvoeding is afkomstig van fabrikant Partner in Petfood NL. Klanten wordt geadviseerd het voer niet meer te gebruiken. Het Belgisch Openbaar Ministerie heeft 27 jaar cel geëist tegen Paolo Falzone, de hoofdverdachte van het carnavalsdrama in de Belgische provincie Henegouwen. Hij reed ruim 4 jaar geleden onder invloed en met hoge snelheid in op een groep carnavalsvierders. Daarbij kwamen 7 mensen om het leven. Tegen passagier Antonio Falzone is 2 jaar cel geëist. De rechter doet morgen uitspraak. En de fabrikant van elektrische bussen, Ebusco, bevindt zich financieel nog altijd in zwaar weer. Door vertraagde maatregelen kampt het bedrijf met grote problemen rond het dagelijkse werkkapitaal. Hierdoor is er materiële onzekerheid over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Ebusco voert gesprekken over verkoop van onderdelen om extra kapitaal te kunnen genereren. Het weer tot slot. Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

Goedemiddag allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Schijven die Blijven. We gaan in snel tempo richting van de zomer. En het is een traditie dat we in zomerse tijden op vakantie gaan. Dat geldt ook voor ons programma. Later daarover meer. Intussen hebben Anton en ik de nodige tijd er weer in gestoken om een heerlijk programma te maken. We gaan platen draaien voor elk wat wils, maar we blijven op de rails. Smeer je nog snel even in als je naar buiten gaat. Neem een makkelijke houding aan. Zet wat versnaperingen in het zicht. En draai de knop van je toestel naar een hoger volume. Dan zijn we samen op tijd en klaar voor de eerste van vandaag.

Na ons openingstune werd ons programma geopend door een paar goede oude bekenden. Namelijk de inmiddels gestopte Haagse band Golden Earring. Je hoorde een van hun vele grote hits, The Sound of Screaming Day. Een werkstuk uit 1964. En het klinkt misschien wat nonchalant, maar de jongens van Patermoes Groen, die reageerden hierop wat verdwaasd met hun Laat maar waaien. Voor een amoureus liefdesliedje gaan we naar Frankrijk.

maakt alles grauw en grijs in het aardse paradijs. De natuur kun je straks kopen om nog eens door het bos te lopen. Wat je eerst hebt moeten slopen, want het stond zo in de weg. Die natuur, dat was een

Michel Sardou is een Franse chansonnier en acteur, afkomstig uit een artiestenfamilie. Zijn vader was een zanger, cabaretier en acteur. Zijn moeder was een zangeres en een actrice. Hij had het dus niet van vreemden. Zijn grootste succesnummer had hij dan ook in Nederland in 1973 met Lamadi d'Amour. Ook als acteur stond hij met succes op de planken. Alleen al met het theaterstuk L'Homme Question stond hij 160 dagen in het theater. Michel is intussen 79 jaar en nog steeds volop actief. En je zou er hoofdpijn van krijgen. Volgens Tol Hansen dan toch. En dan nu een lied over een wreed Afrikaans heerser.

Eind jaren 80 werd er op de tv een indringende, maar o zo populaire serie uitgezonden, Sakazulu genaamd. Het verhaal ging over een nietsontziende krijgsheer die tussen 1787 en 1828 een schrikbewind voerde in het oosten van Zuid-Afrika. De serie was een grote tv-hit. De tune We Are Growing werd gezongen door Margaret Sengana. En Johnny Gold was kennelijk blij dat die Zulu-koning eindelijk was vertrokken, want hij zong Houdoe, hey! Een schijven die blijven aflevering zonder Tiroler klanken kunnen we niet laten passeren.

Liefhebbers van Tiroler muziek komen in ons programma niets tekort. Zo ook vandaag met het Power Trio Tirol. Ze presenteerden Ein Walzer für die Liebe. En regiozanger Jeroen van Zelst, vooral bekend in Midden-Brabant, kennen we onder andere van Hef het glas, Ze is veel ouder en Cola of Sinas. Je hoorde van hem dit keer Boeren, een single uit 2015. En we weten dat er veel accordeonluisteraars naar ons programma luisteren. Speciaal voor hun is deze plaat bedoeld.

Er zijn meer accordeonbewonderaars waar wij ons van bewust zijn. Het is een instrument dat mensen kennelijk doorgaans in een vrolijke stemming brengt. Graag gaan wij hierin mee. Evi speelde de Accordeonfreunden polka. En Queen zong in 1978 over de Bicycle Race, een nummer geïnspireerd door de Tour de France. De bijgaande videoclip deed veel stof opwaaien door de rare belgeluiden en de naakte wielrensters. Het is meer dan de hoogste tijd voor onze jeugdplaat van deze week.

0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Bij schijven die blijven.
0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Op Rozo Radio.

We kennen allemaal de moederdag en de vaderdag. Ja, er bestaat zelfs een dag van de aardappel. Een kattendag en een bedplasserdag. Een dag van de roodharige, om er zomaar even een stuk of 3-4 te noemen. Maar hoe zit het met het speciale kinderdag? De Kinderen voor Kinderen die vroegen zich dat muzikaal af. En wij hadden er zelf ook geen antwoord op. En de Pipkings brachten in 1970 een opvallend plaatje uit en noemden dat Gimme That Thing. En deze single werd in 1958 geen

0: money in your palm.
1: De Amerikaanse zanger en gitarist Hank Mizell bracht in 1958 de plaat Jungle Rock uit. In 1978 probeerde hij dat nog eens. Vooral in Europa scoorde hij er dit keer wel mee. Hij haalde er zelfs de top 40 mee. En het Cocktail Trio vond de vorige single een plaatje. En lieten dat weten door de fotograaf. En als je deze plaat hebt gehoord, dan gaan we ervan uit dat je het met ons eens bent. Dat onze Schijven die Blijven show door moet gaan.

De Amerikaanse rockband The Three Dog Night bestond officieel van 1968 tot 1975. In die tijd hadden ze in Amerika 19 gouden en 2 platina platen verzameld. In ons land ging het wat minder vlot. In 1974 was er in ons land een uitschieter met The Show Must Go On. Het leverde hun 9 weken top 40 op. En Rob de Nijs had in 1964 een lekker coverplaatje getiteld Jij Alleen. En als je een geregeld kijker bent naar de muziekzender TV Oranje, dan zal deze zangeres je zeker bekend voorkomen.

Monica West is een Nederlandse zangeres die met een regelmaat te zien en te horen is op TV Oranje. Vrijwel elke maand verschijnt ze met een nieuwe single en de daarbij horende videoclip. Het zojuist gehoorde nummer Hey Ouwe Joe dateert van enkele maanden geleden. En van een geheel ander kaliber is de plaat Midnight Blue van de Engelse mezzosopraan Louise Tucker. We mochten deze dame al eens ooit eerder in ons programma ontmoeten. We gaan even tijd nemen voor een zogenaamde vrijgevochten zangeres. MUZIEK

De Amsterdamse Adele Bloemendaal was actief in het cabaret, speelde toneel, was bekend met zingen. Ook in tv-series dook ze met de regelmaat op. Als 50-jarige stond ze zelfs in de Playboy. Bekend was ze ook met carnaval. In 1972 scoorde ze met Wat heb je gedaan, Daan? Typisch voor haar was dat toen ze op 84-jarige leeftijd werd gecremeerd, er een rode clownsneus op haar kist lag. En de Engelse popgroep Christie had in 1976 een miljoenenhit met Yellow River. In Nederland betekende dat 14 weken Veronica top 40. We gaan spontaan zingen en voorzichtig meespringen.

Onze huiszangeres Jetty Paletti zorgt altijd voor plezier en sfeer. In 2008 trok ze er weer eens de stoute schoenen bij aan en had ze een top 100 nummer met Hey Knul. En Juan Pardo is een inmiddels 84-jarige in Spanje geboren zanger die in 1980 een hit scoorde met No Miables. Het nummer kwam zelfs in de top van de Mexicaanse hitparade te staan. Kun je nagaan. En dan gaan we nu allemaal eens lekker instrumentaal.

0: Een andere keer misschien.
1: Je hoorde de Shadows. Je weet wel, die oude begeleidingsgroep van Cliff Richard. Instrumentaal met Theme for a Young Lovers. Een opname uit 1990. En Herman van Veen, die kennen we als een podiumkunstenaar, een schrijver, een muzikant, een acteur en een componist. En als je dan ook nog weet dat hij opgeleid is voor violist en muziekpedagoog, dan weet je dat het nummer Opzij niet zomaar uit de lucht is komen vallen. En deze Engelse zangeres werd tweede op het Euro Song Festival in 1970.

De Engelse zangeres Mary Hopkin vertegenwoordigde Engeland in 1970 op het Euro Songfestival. Zij werd daar tweede met Knock Knock Who's There. Het werd een begin van een grootse carrière. Wij draaiden een van haar betere hits en dat was Those Were the Days. En van Jan Smit hoorden we het nummer Van Goes naar Permanent. Maar dan in de uitvoering van jaren geleden, toen Jan Smit nog Jantje Smit was. En als je wat ouder bent, moet dit muziekje bekend voorkomen.

0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Bij schijven die blijven.
0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Op Rozo Radio.

Op zeezender Radio Veronica was dagelijks om 18 uur een verzoekplatenprogramma te horen met de titel Jukebox. Het werd gepresenteerd door de DJ Stan Haag. Wij draaiden de tune die werd gespeeld door het Norman Petty Trio. En Mankenelis liet ons weten nog steeds een grote wens te hebben. Oh, had ik maar twee benen. We gaan steeds meer in de richting van de zomer en daar hoort de zon bij.

café als dit. Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek. Zouden ze missen, al die mensen, al die meiden, iedereen. Ik heb al heimwee voor dat ik vertrek. Heb ik nog iets laat?

George Harrison was een Beatle-gitarist die veel te jong in 2001 is overleden. Hij begon zijn carrière bij de Quarrymen, een band die de voorloper was van de Beatles. Hij is als solist bekend geworden met nummers als Bangladesh, My Sweet Lord en Give Me Love. Je hoorde Here Comes the Sun uit 1970. En Rudolf Kesselaar was een entertainer die we beter kennen onder zijn artiestennaam Rudy Karel. Zijn hoogste tijdlied haalde in 1968 de hitparades. En deze club staat bekend om hun levensliedjes en carnavalskraaks.

De muziekgroep Alle 13 Janken kennen we van hun levens- en carnavalskrakers. Nummers als De Witte Eend, Arrogante Kwal, Mosquito en Kieltje, die hangen ons nog vers in het hoofd. Het nummer Hopsasa wordt in dit rijtje nog wel eens vergeten. Reden voor ons om het nog eens te laten horen. En As Tears Go By van Marianne Faithfull komt niet bedoeld toch een beetje over als een verdrietig en wat mistroostig nummer. En deze zanger is bekend geworden door het zingen van liederen over Amsterdam.

Je hoort achtereenvolgens Johnny Jordaan met de Jordanezen en het orkest van Rogier van Otterloos met de filmmuziek van Help de Dokter Verzuid. 2 uur lang, lieve mensen, kon je luisteren naar Schijven die Blijven en je kon het live meebeleven. We hebben getracht een programma te bieden met gezellige platen en plassende, terzakendoende, begeleidende teksten. We gaan onze lange broek nu verwijderen en wij gaan de korte aandoen, want de komende 2 weken gaan we op vakantie. Je zal genoegen moeten nemen met een eerder uitgezonden aflevering van Schijven die Blijven. En mocht je ook op vakantie gaan, geniet er dan lekker van. Dat proberen wij ook te doen. Lieve mensen, toch nog onze wekelijkse tip. Blijf doorgaan met ademhalen. En weet je dat je ook zonder geit alsmaar door kunt blijven mekkeren? De groet van Anton en van mij en tot nog eens.

0: een touw vast zat en viel 40 meter naar beneden. Na het ongeluk probeerden twee verdachten te vluchten. Het bedrijf had geen vergunning voor de activiteit op de betreffende locatie. De vrouw overleed ter plekke. De Italiaanse politie heeft 7 vermoedelijke leden van een anarchistisch netwerk opgepakt. Ze worden verdacht van sabotage van hogesnelheidslijnen tijdens de winterspelen in Milaan en Cortina afgelopen februari. Bij een aanslag op de spoorlijn tussen Rome en Florence ontstond voor ruim €450.000 schade. De verdachten worden onder meer beschuldigd van terrorisme. Duitsland verwerpt het voorstel voor de EU meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Volgens minister Günther Kriegbaum zijn de uitgaven veel te hoog. Ook Nederland, Zweden en Oostenrijk vinden dat er meer moet worden bezuinigd. Duitsland wil verder dat EU-geld vooral naar veiligheid, defensie, concurrentiekracht en kunstmatige intelligentie gaat. De EU-ministers bespreken het voorstel vandaag in Luxemburg. Het weer tot slot. Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

naam van mond tot mond, de grote wijde wereld rond. Een naam die Holland zo lang zal blijven tieren. In iedere rang, in iedere stand, in Holland en in het buitenland, daar

Ik zag een Griek en een Javaan met tranen in hun ogen staan, tot zelfs een bijer in vervoering raken. Men zegt, als je niet roken kan, dan

nemen over, kom hier. Bier, bier, bier. De tijd wordt beter, het wordt goed. De zon die schijnt, beseffen moet wat ik.

Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders, die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Poolse politie heeft twee mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlaska werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. Het Openbaar Ministerie eist 2 jaar cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, tegen een 26-jarige man uit Amerongen voor zijn rol bij de rellen op het Haagse Malieveld. Hij zou een politieauto in brand hebben gestoken en kwam volgens het OM bewust naar Den Haag om te rellen. Ook moet hij €34.000 schadevergoeding betalen. De uitspraak is over 2 weken. Het Zweeds parlement heeft ingestemd met strengere regels voor immigranten. Verblijfsvergunningen kunnen worden ingetrokken bij wangedrag, zoals schulden, criminaliteit of banden met extremistische organisaties. De oppositie en mensenrechtenorganisaties noemen de regels vaag en willekeurig. De regering zegt dat wie zich niet aan de regels houdt, kan worden uitgezet. De Italiaanse politie heeft 7 vermoedelijke leden van een anarchistisch netwerk opgepakt. Ze worden verdacht van sabotage van hoge snelheidslijnen tijdens de winterspelen in Milaan en Cortina afgelopen februari. Bij een aanslag op de spoorlijn tussen Rome en Florence ontstond voor ruim €450.000 schade. De verdachten worden onder meer beschuldigd van terrorisme. Het weer tot slot. Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Nederland ligt op koers om de doelen van het Schone Luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxiden. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij, maar nog niet alle regio's voldoen aan de toekomstige Europese normen. De FBI heeft volgens Amerikaanse media een mogelijke aanslag in Washington voorkomen tijdens een kooigevecht in de tuin van het Witte Huis. Dat was daar georganiseerd ter ere van de 80ste verjaardag van president Donald Trump. Het plan was onder andere om paniek en chaos te veroorzaken door drones met explosieven te gebruiken. Er zijn 5 verdachten aangehouden. De Poolse politie heeft 2 mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlaska werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. Het Zweeds parlement heeft ingestemd met strengere regels voor immigranten. Verblijfsvergunningen kunnen worden ingetrokken bij wangedrag, zoals schulden, criminaliteit of banden met extremistische organisaties. De oppositie en mensenrechtenorganisaties noemen de regels vaag en willekeurig. De regering zegt dat wie zich niet aan de regels houdt, kan worden uitgezet. Het weer tot slot. Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag na dag.

De reus is er groot, maar als je 12 jaar bent, verveel je dood. Te groot voor het springtouw, te klein voor de brommer. Op de fiets naar de film is veel te ver weg. De disco is altijd voor boven de 16. Als je instant door 12 bent, dan heb je goed pech.

Ik zet het door en ik krijg mijn zin. Als er feest in het dorp is, dan poets ik het koper. Dat schaaltje als glanzend goud tegemoet. Ik blaas en ik doe er tot mijn wangen knappen. Muziek zit bij ons thuis.

put it off any longer. I just gotta tell you, anyway.

0: hebben.
1: Ready?

feest? Ben jij nog naar de Stones geweest? Die whisky smaakt naar kalme thee. Ben jij naar Truus of Desiree? Ik vind jou tof, hoe vind je mij?

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: De 19-jarige man uit Hulst, die wordt verdacht van een dodelijk ongeluk bij Vogelwaarde, blijft 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om het leven. De zaak wordt nog verder onderzocht door politie en justitie. De G7-landen zijn het eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Volgens diplomatieke bronnen richten die zich op de energie-, bank- en militaire sector. Ook worden maatregelen genomen tegen de Russische schaduwvloot, die wordt gebruikt om sancties te omzeilen. Tijdens de G7-top sprak de Oekraïnse president Zelensky kort met de Amerikaanse president Trump over een mogelijke vredesdeal. Nederland ligt op koers om de doelen van het Schone Luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxiden. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij, maar nog niet alle regio's voldoen aan de toekomstige Europese normen. De Poolse politie heeft 2 mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlaska werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. En dan nog het weer. Zonnig en een zwakke tot matige wind. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking geleidelijk toe en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 10 tot 15 graden. Morgen wolkenvelden en zon met af en toe een bui en 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.

Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.

dat ik genieten kon, zoals andere mensen doen. Van een wandeling

gezicht naar een horecabedrijf. Ik wou dat ik een boodschap had.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: De 19-jarige man uit Hulst, die wordt verdacht van een dodelijk ongeluk bij Vogelwaarde, blijft 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om het leven. De zaak wordt nog verder onderzocht door politie en justitie. De G7-landen zijn het eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Volgens diplomatieke bronnen richten die zich op de energie-, bank- en militaire sector. Ook worden maatregelen genomen tegen de Russische schaduwvloot, die wordt gebruikt om sancties te omzeilen. Tijdens de G7-top sprak de Oekraïnse president Zelensky kort met de Amerikaanse president Trump over een mogelijke vredesdeal. Nederland ligt op koers om de doelen van het Schone Luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxiden. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij, maar nog niet alle regio's voldoen aan de toekomstige Europese normen. De Poolse politie heeft 2 mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlaska werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. En dan nog het weer. Zonnig en een zwakke tot matige wind. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking geleidelijk toe en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 10 tot 15 graden. Morgen wolkenvelden en zon met af en toe een bui en 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

is rood. Zeg bakker, hoe heb ik het nou? De bakker verklaarde: mijn trekhond is dood, dus wordt het de taak van mijn vrouw.

Belgische zuppen. Het moet me, half haalt het niet mee. Per slot ben ik flink en gezond. De bakker zei trots, nou hoe vind je me dat?

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: De 19-jarige man uit Hulst, die wordt verdacht van een dodelijk ongeluk bij Vogelwaarde, blijft 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om het leven. De zaak wordt nog verder onderzocht door politie en justitie. De G7-landen zijn het eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Volgens diplomatieke bronnen richten die zich op de energie-, bank- en militaire sector. Ook worden maatregelen genomen tegen de Russische schaduwvloot, die wordt gebruikt om sancties te omzeilen. Tijdens de G7-top sprak de Oekraïnse president Zelensky kort met de Amerikaanse president Trump over een mogelijke vredesdeal. Nederland ligt op koers om de doelen van het Schone Luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxiden. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij, maar nog niet alle regio's voldoen aan de toekomstige Europese normen. De Poolse politie heeft 2 mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlaska werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. En dan nog het weer. Zonnig en een zwakke tot matige wind. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking geleidelijk toe en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 10 tot 15 graden. Morgen wolkenvelden en zon met af en toe een bui en 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag na dag.
3: Dag na dag.
4: 24 uur per dag.
2: Jouw radio.
4: Rozo Radio.
5: Welke vinylsingles komen deze week tevoorschijn uit de platenkast van Rozo Radio?
6: Goeie.

Goedemorgen, het is weer woensdagmorgen 10 uur. Hier zijn we weer, Roos Radio met de platenkast. En welke singles komen er weer uit de platenkast? Nou, dat zijn weer hele gouden plaatjes vandaag. De nieuwe playlist die staat al online. Die is vandaag al heel vroeg online gezet. Dus wil je meekijken, kijk dan ook even op onze website natuurlijk. En dan zie je hele leuke plaatjes. En we zijn er tot de klok van 12 uur. Arie draait de singeltjes en Maud presenteert het spulletje. Oké, veel plezier.

0: Rozo Radio.
1: 60 jaar platenkast. Rozo Radio.
2: Free, listen, man.

De special EKE is dat Nelson Mandela, Captain Gumbo hadden we met Alliance à la Fanchette. Ja, Frans is goed voor mij hoor. Ja, Neil Diamond natuurlijk, Love on the Rocks en Love Me Do van de Beatles. Dat waren de eerste vier van vandaag. En gisteren kwam het bericht dat de gitarist van de band Savannah, oftewel Peter Hill, Peter van de Heuvel, gewoon uit Tilburg, is overleden. Hij was een topgitarist en om hem te eren draaien we de volgende plaat. Ghost Riders van Savannah en Peter Hill.

0: Platenkast. Elke woensdag bij Rozo Radio.
1: Ik zeg het elke week. Ja, als je hier zo voor die kast staat en je plukt er hier en daar een plaatje uit, dan weet je niet wat je krijgt. En zo, dan heb je verrassende plaatjes zoals Blue Hotel, Zandvoort van de Pasadena Dream Orchestra, Seasons van Gerard Joling en Julian Hartman. Ik kende hem eigenlijk niet, maar hier zit hij gewoon in de kast. Dus vandaar dat hij er ook uitkwam. Beetje toepasselijk, maar vooruit. En Donna per Amore van Albana en Romina Power. Goed, wat ook uit de kast komt, is Ria Valk. En die zegt, leg je hoofd maar op mijn schouder.

0: is echt wel goed voor me is, omdat er veel vitamine in zitten. Stom, hè?
1: Rozo Radio.
0: Ik vind het wel lekker.

pareltje wat hier zomaar in de kast zit. Zonder dat we het weten. En gelukkig kunnen we het dan op woensdagmorgen draaien in de platenkast. En dan komt er van alles tevoorschijn. Zoals Kenny Rogers, 20 Years Ago. Wat rustiger, de service natuurlijk. En Luca van Susanne Vega. Even kijken wat plaatje nummer 15 is. We hebben het er wel al opgeschreven, want anders komen we niet doorheen van de website natuurlijk, want daar staat ook alles op. En de volgende is dan weer een hele mooie van Smokey, The Arms of Mary.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: De 19-jarige man uit Hulst, die wordt verdacht van een dodelijk ongeluk bij Vogelwaarde, blijft 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om het leven. De zaak wordt nog verder onderzocht door politie en justitie. De G7-landen zijn het eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Volgens diplomatieke bronnen richten die zich op de energie-, bank- en militaire sector. Ook worden maatregelen genomen tegen de Russische schaduwvloot, die wordt gebruikt om sancties te omzeilen. Tijdens de G7-top sprak de Oekraïense president Zelensky kort met de Amerikaanse president Trump over een mogelijke vredesdeal. Nederland ligt op koers om de doelen van het Schone Luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxiden. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij, maar nog niet alle regio's voldoen aan de toekomstige Europese normen. De Poolse politie heeft 2 mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlaska werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. En dan nog het weer. Zonnig en een zwakke tot matige wind. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking geleidelijk toe en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 10 tot 15 graden. Morgen wolkenvelden en zon met af en toe een bui en 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.

Frankie. En volgens mij was het Peter Douglas die het ene gezongen heeft. De Stars on 45. Hij deed ook mee aan de playback show als... Nee, niet als playback. Maar als zanger van Frankie Sinatra, zeg maar. De Caravan heeft u stiekem meegezongen. Nou, wij hier wel luidkeels zelfs in de studio hier zo bij Roze Radio. We zitten hier nog live in de studio Doelen. En als u het niet gelooft, kom je maar lekker gewoon even voorbij. Dat kan allemaal natuurlijk. Annabel hadden we ook nog. En Eleni van Tol en Tol. Ja, ik zeg het iedere keer, we hebben van alles. En vandaag komt er ook weer een lekkere andere meezinger mee. En die is al wat jaartjes oud, maar iedereen kent hem. Hier is de zangeres zonder naam, de Costa del Sol.

zijn heel veel pareltjes vandaag, vind ik zelf. En ja, we krijgen er nog meer. We hebben een heleboel kleine verrassingjes eigenlijk. We hadden Sheila E., de Frank Barber Orchestra, het team van Dallas. Morgen wordt alles anders. Nou, volgens mij blijft hetzelfde weer, maar het zal wel aan mij liggen. En dit was Linda Ronstadt en Aaron Neville met All My Life. We gaan naar Waalwijk omgeving. Hier zijn de Tumbleweeds. It might be as well rain.

Bud Spencer en de Dynamic Rockets. Hij bent, oftewel Henk van Broekhoven, Bring Back Rock and Roll. En als je het Engels wil hebben, dan draait je Engels om. Ja, zo kan dat zomaar. Julie met heel even, Masada natuurlijk met Sayangi en Frank Ashton, Remember the Good Times. Nou, soms zeggen ze wel eens tegen mij, you talk too much. Spooky is, hoe hebben we het er ook over?

het is alweer the end of the show. Inderdaad, de kids die zongen er nog over. En we hadden ook nog Robbie Neville, Tom Jones natuurlijk. U had hem wel herkend, ja. Dit programma wordt herhaald op dinsdagavond, dus 8 en 10. En dan zit Arie ook weer achter de knoppen, want ja, die heeft het opgenomen vandaag. Dus vandaag. Goed, vanavond is er natuurlijk weer het bekende programma Those Were The Days met Chico en Kees. Wij zijn er volgende week woensdag weer. En ik zou zeggen, blijf lekker luisteren naar alle programma's van Rose Radio. Kijk op de website en dan zie je welke programma's er allemaal zijn. Voor u nog een fijne dag en tot de volgende keer maar weer.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: De 19-jarige man uit Hulst, die wordt verdacht van een dodelijk ongeluk bij Vogelwaarde, blijft 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om het leven. De zaak wordt nog verder onderzocht door politie en justitie. De G7-landen zijn het eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Volgens diplomatieke bronnen richten die zich op de energie-, bank- en militaire sector. Ook worden maatregelen genomen tegen de Russische schaduwvloot, die wordt gebruikt om sancties te omzeilen. Tijdens de G7-top sprak de Oekraïnse president Zelensky kort met de Amerikaanse president Trump over een mogelijke vredesdeal. Nederland ligt op koers om de doelen van het Schone Luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxiden. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij, maar nog niet alle regio's voldoen aan de toekomstige Europese normen. De Poolse politie heeft 2 mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlaska werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. En dan nog het weer. Zonnig en een zwakke tot matige wind. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking geleidelijk toe en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 10 tot 15 graden. Morgen wolkenvelden en zon met af en toe een bui en 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.

toch blijft de knijt een goede plaat, deze plaat van Blondie. Uit 1979. Heart of Glass. En dat allemaal als eerste plaat in deze aflevering van natuurlijk Back to the Oldies hier bij Rozo Radio. Sowieso op de chat zie ik Rob al zitten, ik zie Mieke zitten, ik zit mezelf zitten. Oh, jongens! En natuurlijk op Facebook. Ik denk dat Jolanda en Linda er ook wel bij zullen zijn. Alhoewel ze nog niks gezegd hebben, maar dat zal zo meteen nog gaan gebeuren, denk ik. Ja, ik denk het wel. En voor mijn neus zit er nog iemand mee te luisteren. Alleen die zit niet op de chat of die zit niet op de stream, maar die zit wel mee te kijken. Die ziet mij zitten. Maar goed, welkom dus weer bij deze aflevering. De komende 2 uur ben ik nog bij, tot de klok van 12 uur precies. Met sowieso 2 vergelijkplaten. We hebben natuurlijk een stukje jeugdsentiment. We hebben wat popcorn classics. En natuurlijk als je een verzoekplaat hebt, geef hem gewoon even door en ik draai hem. Moet wel stammen tussen de jaren 50 tot en met de jaren 80, hè? En zoals je weet, in het begin zijn de plaatjes populair, maar daarna zakken we af naar de catacombes van de popmuziek. Van de vergeten plaatjes en ga ze maar door. B-kantjes, albumtracks. Het hoort er allemaal bij. En ja hoor, daar is Linda. En goede avond, schoone madame. En ook Jolanda, die zit erbij. Goedenavond, schoonheid. Zal ik dat ook even zeggen? Goedenavond, schoonheden op de chat. En ga ze maar naar de jongens toch. Gouwe hoe weer, Dave. Dan is het ook nodig tijd om terug naar de muziek te gaan. En wat ik al zei, in het begin zijn die plaatjes populair. Dit was een van de eerste grote hits voor Jimmy Cliff in 1969. In Nederland, in de

Ik kreeg gelijk weer een duimpje van niemand minder dan Linda. Die gaf mij al een duimpje. Ik drukte dan op het verkeerde knopje, dat is leuk. Dynamite van Mutt, 1974. En ik zit op de chat te kijken en dan zie je dat Rob is ineens heel stil geworden. Zou die in slaap gevallen zijn? Oh nee, met mij gaat het prima, zegt hij nou. Het duurde even voordat de reactie kwam. Dat is wel leuk. Nou, en wat ik al zei van, ik wist gewoon dat als ik Mutt ga draaien, dat ik van Linda onmiddellijk een duimpje krijg. Nou, dat is ook gebeurd, dat stukje. Hé, jongens, weet je, de zomer komt weer terug. En we hebben mooi weer gehad. En toen was het even minder weer. En nou krijgen we weer die warme dagen. Niet dat ik daarop zit te wachten op die bloedhete dagen. Want dat moet je niet bij mij zijn. Want ik heb liever gewoon een beetje verkoeling. En een beetje ja, van mijn part mag het gaat het sneeuwen. Dat mag voor mij ook gerust gebeuren. Maar er zijn mensen bij die zouden absoluut op tegen. Ja, zo, ja, ach ja. Maar dan moet je mijn plaatje draaien ook over de zon soms. Hè. Ja, dat doe ik dan maar. I can touch the sun. Dit is Julie Felix. I can

En dan wordt er hier gezegd, hi handsome, dankjewel Jolanda. Altijd leuk als mensen dat zeggen tegen je. Ah, Morning Girl van Sean Cassidy. Nou, hi handsome, zou je op zich tegen Sean Cassidy toen wel hebben kunnen zeggen. Want ja, ik word helemaal vrolijk van dit soort plaatjes. En ik had vandaag zoiets van, nou, eventjes wat vrolijk, wat van die vrolijke plaatjes erdoor draaien. 1976 trouwens hoorde je. Sean Cassidy had alles. Er was natuurlijk gewoon familie van niemand minder dan David Cassidy. Natuurlijk van de Partridge Family. En ga zo maar door. En Sean Cassidy zat in de Hardy Boys. Ja, dat was ook zo'n detective serie. En daar zat Sean Cassidy dus ook in. En de andere man was dat, volgens mij was dat David Soul. Zeg ik dat goed? Was de andere David Soul, Hardy Boys? Zeg ik dat uit mijn hoofd goed? Volgens mij wel. Moet ik het even uit mijn hoofd doen, hoor. Ik dacht dat dat David Soul was, de andere bij de Hardy Boys. In ieder geval, ja, en het zijn van die dingetjes, van die plaatjes die gewoon lekker je een lekker gevoel geven en lekker luisteren. En ja, lekker. Ik vind dit heerlijk, dit soort plaatjes. Goed, en daarvoor natuurlijk doken we ook nog eventjes naar de jaren 60 toe. En dat deden we met Julie Felix. En I Can Touch The Sun. Nou ja, goed, dat moet je ook niet willen, hoor. Je moet niet de zon willen aanraken. Want het is bloedheet, joh. Je verbrandt je vingers voordat je... Nou ja, je bent al verbrand voordat je volgens mij überhaupt in de buurt van de zon bent. Maar dat even terzijde. Maar ja, goed. Dan kun je wel de Sunshine of Your Love krijgen. Dit is aan het einde van de jaren 60. The Cream. Met niemand minder dan Eric Clapton onder andere erin.

Dit is toch een prachtig nummer, dit. Le Petit Prince heet het eigenlijk. En leuk, Gérard Lenormand, zegt Jolanda. Dat je die stem herkent, vind ik heel knap, Jolan. Dat meen ik echt serieus. Je hoorde Le Petit Prince door Gérard Lenormand. Ik had zoiets van, deze hoor je nooit op de radio van Gérard Lenormand. Kijk, je hoort alleen maar de bekende dingetjes van hem. Maar je hoort deze nooit. En dan maakt het dit natuurlijk wel heel bijzonder ook. En daarvoor ook nog Cream en The Sunshine. Of your smile, zo moet je het eigenlijk zeggen. Dus ook dit zijn van die nummers die echt zo ontzettend mooi zijn. En ja, goed, ik kan het alleen maar zeggen dat muziek is een gevoel. En dat kan soms heel erg meewerken. En dat vind ik vaak zo ontzettend mooi, dat muziek je kan helpen. En zeker als je aan het luisteren bent. En als je muziek heel erg mooi vindt, dan is muziek bijzonder. Dus ik geef altijd dat mooie aan en dat bijzondere erbij aan. Goed, over bijzonder gesproken, het is ook nodig tijd voor iets heel anders. En gisteren had ik hem beloofd om te doen. Want ik had zoiets van, ja, dan moet ik hem ook maar doen ook. Want gisteren draaiden we namelijk Rob de Nijs. Met Anneliese Tsas van Gent aan het einde. En dit nummer is eigenlijk in het Vlaams gezongen door The One and Only. En dat moet ik natuurlijk er wel even bij zeggen, want anders dan zeg ik het helemaal fout. Door de enige echter natuurlijk. Ja, Louis Neefs. En die wil ik zeker voor je draaien. Die ga ik ook echt voor je draaien. Want die vind ik ook dat je die ook een keer moet horen. Maar ik ga ook een andere draaien. Dat is de versie van Rob de Nijs. En ik ben ook even aan het neuzen. Want eigenlijk, want ik moet heel eerlijk zijn. Het is ook een nummer van iemand anders. Het is ook een nummer van van Bobby Goldsboro. En die heeft hem ook opgenomen. En ja, eigenlijk vind ik dat ik die ook moet laten horen aan je. Dus ik ga even kijken wat ik hem kan vinden zo snel. Want ik ben even de titel, weet ik niet zeker. Maar ik ga in ieder geval, hoor je zometeen, die van Rob de Nijs. Anneliese uit Tsas van Gent. Maar eerst, ja, ik wil toch het origineel voor je draaien. Als eerste in de vergelijkplaat is, hoor je natuurlijk Louis Neefs. De vergelijkplaat. En ja, niet het origineel helemaal, want Bobby Goldsboro heeft het opgenomen natuurlijk als eerste. Maar ik vind hem door Louis Neefs zo mooi.

Ja, voor fans van Rob de Nijs, die zeggen natuurlijk onmiddellijk dat ze die van Rob mooier vinden dan die van Louis. Maar dat is vragen naar de bekendweg inderdaad, Jolan. Ik snap je wel, dat ben ik met je eens. Maar voor mij is het, ik weet niet wat het is met die van Louis. Nee, er zit een soort gevoel in. Die van Rob klinkt heel mooi. Ik vind dat Rob hem absoluut mooi zingt. Maar bij Louis Neves is het net dat hij het verhaal nog meer vertelt.

0: Dat is een gevoel natuurlijk, hè? Dat is met alles natuurlijk sowieso. Maar ik had je beloofd om nog even ook het origineel te draaien. Doen we die toch? Bobby Goldsboro. Let op, het heet eigenlijk Mary Lou Has Finally Made It to Broadway.
1: Mary Lou from Garden City, Kansas. Her mother said one day she'd be a star. Everyone in Garden City, Kansas

Dit is dus het origineel, hè? Even voor de duidelijkheid. En dit is zo'n mooie versie. En inderdaad, een knappe vertaling, dat zegt Miek ook al. Maar toch, ja, je hoort wel verschillen erin. En ga zo maar door. Nou, in ieder geval, Rob die zegt fijne avond en geniet van de muziek. En tot volgende keer, want Rob gaat er vandoor, denk ik. Ja, maar is het altijd te gaan slapen voor jou, Rob? Ja, die gaat waarschijnlijk slapen doen. Maar in ieder geval, leuk dat je er even bij was, Rob. En Mieke zit nog op de chat natuurlijk sowieso. En Jolanda en Linda die zitten ook heerlijk te luisteren. En het is gelukkig niet zo'n hele warme avond nog. Dat vind ik wel heel fijn, hoor. Maar goed, Jorre, Bobby Goldsboro en Mary Lou ook nog. Ik vond het wel mooi om dan toch ook het origineel te laten horen. Naast die van Rob de Nijs en naast die van Louis Neves. Want ja, toch vind ik het een mooie tekst. En Gerrit en Braber trouwens heeft de Nederlandse versie voor Louis Neves in eerste instantie geschreven. En in 2000 nam Rob de Nijs de versie op. Dus ja. Goed. Tijd voor iets jaren 80. Ja. En dit nummer blijf ik geweldig vinden. Er zit zo'n lekker ritme in deze plaat. John Cougar Mellencamp, dit is The Authority Song. Hier in Saturday's Music and More.

Oorspronkelijk is het een nummer van Diana de Belmonts. En dit was de versie van niemand minder dan Craig Douglas uit 1959. En A Teenager in Love. En daarvoor ook nog uit de jaren 80, 1983 om precies te zijn. John Cougar Mellencamp en The Authority Song. Zo lekkere gitaren zitten er in die platen. Oh, heerlijk. Neem ik je nu weer even mee terug naar de jaren 60 met deze van Sam Cooke. Het is Sugar Dumpling. Het doet me toch een beetje denken aan popcorn dit.

Jan en Dean hoor je in Midsummer Night's Dream. Ja, een beetje midzomer, kun je er wel bij hebben. Ja, ja, ja. En wie zit er daar bij Dave mee te kijken? Oh, dat was daar straks. Dat was Rick. Die zat mee te kijken. Maar Rick is ondertussen, ging langzamerhand ook slapen. Want die was moe, zei die. Dus ja, dat kan gebeuren. Maar die zat mee te kijken. Dat klopt, Mieke. Rick was weliswaar via WhatsApp, maar hij zat al mee te kijken, ja. Midsummer Night's Dream dus, en daarvoor ook nog Sugar Dumpling van Sam Cooke. En naar mijn weten is dat popcorn, maar hou me ten goede, want ik kan het ook verkeerd hebben. Maar dat even terzijde, want soms dan heb je wel eens een ritme dat je denkt van, dat is popcorn, en dan blijkt het toch niet helemaal popcorn te zijn. Nou ja, goed. Iets heel anders nu. Als we het dan toch over zomer hebben en over zon. Summertime feeling. Spickety Witch.

Deze man die kennen we eigenlijk vooral van nummers als... even denken welke ze is noemen. Ain't no sunshine when she is gone. Maar ze kunnen we nog wel even een aantal andere nummers ook nog doen. Kissing My Love hoorde je van Bill Withers uit het midden van de jaren 70. En natuurlijk bleven we ook nog in de jaren 70 met Pickety Witch. En ja, dat summertime feeling. En bij Pickety Witch dan moet ik altijd denken aan dezelfde stijl als dat bijvoorbeeld een band als de New Seekers had. Die ga ik erachteraan draaien. Maar niet de versie van de New Seekers. Ik ga wel een nummer van de New Seekers draaien. Een van mijn favoriete New Seekers nummers ga ik draaien. Ja, ik kan het niet laten om die dan ook te draaien. Maar ik ga eerst wat anders draaien. Het verhaal was er namelijk over dat de New Seekers uiteindelijk met het nummer I'd Like to Teach the World to Sing een grote hit hadden. Dat had alles te maken met van alles en nog wat. Maar eigenlijk was het bedoeld voor de Hillside Singers die hem ook opnamen. En die waren nou net iets eerder als I'd Like to Teach the World to Sing. Dat had allemaal te maken met een reclame voor een bepaald cola-merk. Ja, laten we daar maar op houden. Het is de versie van de Hillside Singers.

Toch heeft deze plaat echt mijn voorkeur bij New Seekers platen. You won't find another fool like me. Ja, ik kan er niks aan doen, maar ik vind dit zo'n vrolijk lekkere plaat. En je wordt er helemaal blij van. En ja, goed, ik hou daar wel van. Van een beetje blije muziek en dan een beetje lekker relaxen. En ja, het zijn van die dingetjes bij dat je denkt van dit is lekker, dit is mooi, dit is relaxend. En daarvoor ook nog de Hillside Singers. Inderdaad, met You Won't Find en met I'd Like to Teach the World to Sing. En de New Seekers hadden de reclame ingezongen. Daar kwam vraag naar. Er moest een single worden gemaakt. Maar ja, die zaten aan de andere kant van de wereld met optredens en konden dat niet doen. Toen hebben we de Hillside Singers genomen. En die single kwam uit. Maar het publiek wilde die van de New Seekers. En dat werd uiteindelijk de hit. Maar ik vind die van de Hillside Singers toch ook niet verkeerd hoor, Mieke. Ik weet niet waarom. Maar ja, goed. Ik vind ze allebei wel leuk. Laat ik het daarop houden. In ieder geval.

had ineens zoiets van, ik moet ook even, nou, even iets relaxed en moois draaien. En deze is natuurlijk wel gigantisch mooi. Charles Navour en To Die of Love. Weet je, het grappige is dat hij dus deze single uitbrengt. En dan, deze komt in de jaren 70 trouwens. En dan gooit hij op de flipside, gooit hij ineens een heel op tempo nummer. Nou, de flipside is eigenlijk bekender als de A-kant. Let maar eens op de flipside van deze plaat. Gaan we die nog even draaien. Vind ik wel dat we die even moeten draaien dan ook. Doen we nog even een Charles Navour.

Toch is deze ook leuk. Hè? Deze is eigenlijk de B-kant van de single die daarnet draaide van Charles Aznavour. En ja, goed, dan hoor je een soft en een heel, heel mooi relax nummer. En dan krijg je ineens dit erachteraan. Ja, ik blijf het leuk vinden. Charles Aznavour en Formidable. Dit was weliswaar een latere versie dan de oorspronkelijke versie. Dit is de B-kant. Dit is de jaren 70 versie. Dit is natuurlijk een jaren 60 versie van Formidable. Maar deze vind ik eigenlijk wel heel erg goed. En dit doet een beetje, dit tipt een beetje de Frank Sinatra stijl aan, vind ik, in deze versie. Maar goed, dat is natuurlijk een stukje persoonlijk. En dit komt uit 1975, Barry Manilow. It's a miracle. En ook Barry hoor je maar zelden op de radio. En ook een goed artiest.

Uptown. Dit zijn van die plaatjes. Het zijn natuurlijk altijd van die nummers waar je denkt van... Oh ja, maar dit was ik een beetje vergeten. Nou, je hoorde de Crystals inderdaad. Die we natuurlijk kennen van wat meer uptempo dingetjes. En ja, dan hoor je dit en dan denk je van... Dit was ik helemaal vergeten. En oh ja, deze die... dit is ook wel lekker. Of dit heb ik ook zo vaak niet gehoord. En ja, dat maakt het dan wel weer mooi. Goed. Van de Crystals doken we ook nog eventjes naar Barry Manilow. Met It's a Miracle. En ja, ook Barry Manilow is zo'n artiest waarvan je denkt van... Nou, die hoor je zelden op de radio. En dat is gewoon jammer. Het is gewoon ontzettend, ontzettend jammer... dat je Barry Manilow niet genoeg op de radio hoort. Want ik vind echt absoluut de waarde... dat hij eigenlijk die man gewoon ook vaker op de radio te horen moet zijn. Maar ja goed, dat is met heel veel artiesten. Zo ook deze man. Dit is echt zo'n artiest waarvan je denkt van... in Nederland heeft hij nooit een hit gescoord. Maar waarom niet? Moet je mij niet vragen. Gene Cotton. Het is zo'n lekker nummer. Komt uit 1975. In 76 kwam je dat uiteindelijk een hit in Amerika. You've Got Me Running.

Ken je deze nog? Lee Towers zingt dit ook. Ja, dit zingt Lee Towers ook, maar veel later. Maar dit was de oorspronkelijke versie van Bless You. En Tony Orlando, die we dus later kennen van Oh Tie Yellow Ribbon samen met Don, nam dit dus al in de jaren 60 op. En later heeft Lee Towers zijn versie van dit nummer gemaakt, Bless You. Ja goed, dan zijn dat van die liedjes, die hoor je dan. Ik moet even naar achteren grijpen, dat is leuker eraan. Want ik had een plaat eigenlijk moeten hebben. Maar ja, en dan hoor je dit en dan denk je zo van, oh ja, dit is ook lekker. Oh, die was ik echt, je vergeet het soort plaatje een beetje. Dat is eigenlijk wel jammer. Ja, dat vind ik. Janne. En ja goed, als je dan toch op de radio bent, dan wil je nog wel eens platen draaien. Dan heet dat ineens een song on the radio. Nou ja goed, dat doe je dan. En ik moest deze eigenlijk pakken, maar ik was zo druk bezig. Nog even wat andere dingen doen. Dit is Al Stewart. Een plaatje wat heel toepasselijk is. Heb je al de hele avond, hoor. Al anderhalf uur lang, song on the radio.

Je hebt van die plaatjes en die hoor je dan en die zijn dan zo toepasselijk. Song on the Radio hoor je van niemand minder dan inderdaad Al Stewart. En nou ja, goed, je weet het, we hebben ook altijd de vergelijkplaat ook in dit uur. En ik heb dit keer gekozen voor Dino. Ja, hij heet Dino. Het is niet de Dean Martin, maar hij heet Dino. En je hoort hem zometeen met zijn versie van de nummer van de Righteous Brothers. Oftewel, het is hoog nodig tijd voor deze. De vergelijkplaat.

Giordino uit Italië en Ma c'è un momento del di giorno. Goh, mijn Italiaanse wordt er ook beter op. Maar goed, in ieder geval, You've Lost That Loving Feeling van de Righteous Brothers. Yolanda, ik weet het niet zeker. Ik zou het na moeten gaan of dat de Guys and Dolls het gezongen hadden. Volgens mij niet, maar hou me ten goede, want direct zeg ik Kids to Kids en dan klopt dat ook niet helemaal. Dus dat is niet zeker. Goed, ja, nog wel even wat popcorn, hè? Ja, vind ik wel. Vind ik wel. Jimmy Bob Bones onder andere. Zo'n lekker ritme in de dus.

zo. We hebben even het lijstje compleet gemaakt van de popcornplaat. Ik had zoiets van, nou, ik kreeg van Linda duimpjes. En nou eens even kijken. Ja, ik kreeg één hele grote duim. Nou, alleen maar duimpjes over die popcornplaatjes. Ik weet zeker dat ik er daar een groot plezier mee gemaakt heb. Jolanda, het klopt wat je zegt, maar het klopt ook weer niet. Er zit een verhaal achter. Ook Mieke die was op het zoeken geweest van, hey, eens even zoeken bij de Guys and Dolls. You've Lost a Loving Feeling. Nee, niet opgenomen door de Guys and Dolls. Maar je zit er ook niet verkeerd bij, want laat mij even daar nog wat bij zeggen. Ja, daar komt hij. Grant en Forsythe hebben het wel opgenomen. Dus dan kom je ook weer terug bij de Guys and Dolls. Dus ja. Dus Grant en Forsythe hebben You've Lost a Loving Feeling wel opgenomen. En dus niet de Guys and Dolls, maar wel Grant en Forsythe. Dus je zat wel in die zin goed natuurlijk. Want ja, Grant en Forsythe kwamen uit de Guys and Dolls natuurlijk. Dominic Grant en hoe heet dat? Julie Forsythe. Dus ja, dus je zat wel goed, maar niet helemaal 100% met de Guys and Dolls in die zin. Dus wel goed, maar ook weer niet helemaal. Dus ja, eventjes uitgezocht. Dus dan weet je, dan ben je helemaal op de hoogte. En ik weet dat Jolanda gek is op Grant and Forsythe. Dus ga ik binnenkort voor je draaien. Ik ga hem gewoon binnenkort voor je draaien. Ja, dat doe ik. Ja, lijkt op elkaar en hoort ook bij elkaar natuurlijk. Hè? Ja, vind ik wel. Tijd voor nog even snel een stukje. Juist. Het enige echte. Ja, jeugdsentiment. Ja, eventjes twee uit België dit keer. Ja.

0: alles klaar. Laat het doek dan maar vlug halen, van de spannendste verhalen. Zie je in ons theater, alle vrienden zijn nu binnen. De vertoning kan beginnen, in ons klein theater. De verteller staat al klaar en de acteurs zijn alle daar, in ons theater.
1: Nou, dit blijft toch leuk. Vroeger keek ik als kind altijd naar Jacobus en Corneel. En ik keek ook naar het Sprookjestheater. En ja, goed, het België. Ja, ik vind het gewoon eens een keertje leuk om dit te laten horen natuurlijk. En dus iets heel anders. Want het is er nu ook nodig tijd voor. Het is morgens weer eens tijd voor te raden. En goed. Eerst even de tune. Ja, ja.
2: Raad een lied. Raad een lied. Ook al raadt uw liedje niet, is dat geen reden voor verdriet. Niet of wel, het is maar spel. Als u in de stemming bent, is het beste dat u een kaartje zendt naar de Tros Radio. Goedemiddag, hier zijn we dan met ons telefoonspelletje Raad een lied of niet. Presentatie Willy Walde, geassisteerd door zijn vrouw Ose Rasmussen. Productie Louis Duzé. Raad een lied of niet.
1: We mogen weer raad een lied of niet, raad de artiest of niet. En het is een dame uit Nederland. Ja, ze is er nog, ze leeft nog, et cetera. En meer vertel ik even niet, want wie hoor je hier?

Ik heb nog geen goede reactie gehad. Maar denk even aan het Songfestival en jaren 90. Misschien is dat iets makkelijker.

0: mooi. Ik heb het wel gedaan dit keer, hoor. Want ik krijg allerlei reacties. Margot Bult, Sandra Remer. Ja, Linda zit nou wel heel erg in de buurt. Inderdaad, ze deed mee voor Nederland aan het Songfestival. Oftewel, dan moet ik het mooi zeggen. Niet Margot Bult, niet die. Nee, niet Margriet. Edcilia Rombly niet. Nee, dit was heel simpelweg. The one and only Vrede Roefs je kot. Ja, het was Roefs je kot dit keer. Dus, maar goed, het zit er weer op voor deze aflevering. Ik ga heel snel afscheid van je nemen. Anders dan kom ik in de panarie. Bedankt voor het luisteren. En...
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De 19-jarige man uit Hulst, die wordt verdacht van een dodelijk ongeluk bij Vogelwaarde, blijft 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om het leven. De zaak wordt nog verder onderzocht door politie en justitie. De G7-landen zijn het eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Volgens diplomatieke bronnen richten die zich op de energie-, bank- en militaire sector. Ook worden maatregelen genomen tegen de Russische schaduwvloot, die wordt gebruikt om sancties te omzeilen. Tijdens de G7-top sprak de Oekraïnse president Zelensky kort met de Amerikaanse president Trump over een mogelijke vredesdeal. Nederland ligt op koers om de doelen van het Schone Luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxiden. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij. Maar nog niet alle regio's voldoen aan de toekomstige Europese normen. De Poolse politie heeft 2 mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlaska werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. En dan nog het weer. Zonnig en een zwakke tot matige wind. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking geleidelijk toe en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 10 tot 15 graden. Morgen wolkenvelden en zon met af en toe een bui en 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: De 19-jarige man uit Hulst, die wordt verdacht van een dodelijk ongeluk bij Vogelwaarde, blijft 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om het leven. De zaak wordt nog verder onderzocht door politie en justitie. De G7-landen zijn het eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Volgens diplomatieke bronnen richten die zich op de energie-, bank- en militaire sector. Ook worden maatregelen genomen tegen de Russische schaduwvloot, die wordt gebruikt om sancties te omzeilen. Tijdens de G7-top sprak de Oekraïnse president Zelensky kort met de Amerikaanse president Trump over een mogelijke vredesdeal. Nederland ligt op koers om de doelen van het Schone Luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxiden. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij, maar nog niet alle regio's voldoen aan de toekomstige Europese normen. De Poolse politie heeft 2 mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlaska werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. En dan nog het weer. Zonnig en een zwakke tot matige wind. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking geleidelijk toe en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 10 tot 15 graden. Morgen wolkenvelden en zon met af en toe een bui en 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.

Ik leef met mijn ogen open en jij praat in je slaap. Het is zo ver gekomen, we zijn een spiegel voor elkaar. Ach, luister niet naar mij, kom, omhels me weer. Laten we praten zonder woorden, dat zegt zoveel meer.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: De 19-jarige man uit Hulst, die wordt verdacht van een dodelijk ongeluk bij Vogelwaarde, blijft 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om het leven. De zaak wordt nog verder onderzocht door politie en justitie. De G7-landen zijn het eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Volgens diplomatieke bronnen richten die zich op de energie-, bank- en militaire sector. Ook worden maatregelen genomen tegen de Russische schaduwvloot, die wordt gebruikt om sancties te omzeilen. Tijdens de G7-top sprak de Oekraïnse president Zelensky kort met de Amerikaanse president.